0: de zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat, gisteren waren dat er 6. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Het weer, het wordt een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 21 en 29 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Er is een rolstoelvriendelijke wandelroute geopend op het landje van Pelgrim. Een route van 2 kilometer lang in het Hollandse Hout, geopend door wethouder Rodi Matthijs. Verder wil de gemeente extra budget beschikbaar stellen voor de starterslening. Want dat geld is op en dus kunnen er geen nieuwe leningen verstrekt worden. Het college van BNW wil dan ook 10 miljoen euro extra beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. En van 7 tot en met 18 september kunnen inwoners van Flevoland last krijgen van geluidsoverlast door laagvliegende militaire toestellen. Dit in verband met een internationale oefening van Defensie genaamd Falcon Leap. De vluchten mogen alleen plaatsvinden tussen 8:30 ochtends en 11:45 avonds. Bebouwde gebieden en Natura 2000 gebieden worden zoveel mogelijk vermeden. 300 deelnemers hebben regen en modder getrotseerd tijdens de Bedrijven Mud Run. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement. Teamwork was het sleutelwoord. Dit jaar zat het helemaal vol. Dus voor bedrijven die volgend jaar mee willen doen, wees er snel bij wanneer de kaartverkoop in april van start gaat, want het wordt een speciale editie omdat de Bedrijven Mud Run volgend jaar 5 jaar bestaat. Dinsdagmiddag is een grote batterij geopend in het buitengebied van Dronten aan het Olsterpad. Die slaat stroom op van windmolens op het moment dat de stroom wordt opgewekt, maar er niet genoeg wordt afgenomen. En op woensdag is er een meidenlokaal geopend op een plek te bieden aan meiden waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen kunnen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5:00 's middags tot 9:00 's avonds. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En programmamaker Wil de Vries is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. En was hij al tientallen jaren autorijinstructeur in Lelystad. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij veel luisteraars worden gemist.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is de mooiste dag van het weekend in Lelystad. Tijdens de vroege ochtend is een jas wel nodig, want de temperatuur ligt tussen de 10 en de 15 graden. Maar met veel zon en een zwakke zuidelijke wind warmt het geleidelijk op naar 23 of 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Er zijn soms wolkenvelden aanwezig. Met een minimumtemperatuur van een graad of 14 is het minder koud dan de afgelopen nacht. Ook morgen hebben we te maken met fraai nazomerweer. Het wordt zelfs een paar graden warmer dan vandaag. Dinsdag slaat het weer om. Met een matige zuidwestenwind wordt het hooguit 20.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
4: Ja, vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
3: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
5: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch, jongens?
3: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Door werkzaamheden tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. En op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 8 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Bij het vliegveld van Miami in de Verenigde Staten zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam tot stilstand in een weiland. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De tijdelijke parkeerplekken die op de Arcus-locatie worden aangelegd, de plek waar ooit een gelijknamige middelbare school stond, gaan niet ten koste van de plannen die er zijn voor de sloop en herbouw van een deel van de ABC-locatie. Dat laat de gemeente weten op vragen van de Inwonerspartij en Leefbaar Lelystad. Eind juli liet het college weten dat er op die locatie, bij de parkwijk in het stadshart, voor de duur van 3 jaar 375 parkeerplekken zullen worden aangelegd. De gemeente laat de 2 partijen overigens ook weten dat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn voor de ABC-locatie en of de vestiging van een tijdelijke Albert Heijn. De politie heeft afgelopen week 2 jonge verdachten aangehouden die probeerden een brommer te stelen bij het station in Lelystad. Dit gebeurde aan de hand van surveillance van 2 agenten in onopvallende kleding. Een van hen probeerde op de vlucht te slaan en is na een korte achtervolging aangehouden. De ander is na een korte worsteling naast de brommer in de boeien geslagen. Er wordt onderzocht of het tweetal verantwoordelijk is voor meer diefstallen. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben in december gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoort. Maar de gemeente laat weten dat dit niet in de planning zit. Binnen de huidige concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn. En de locatie ligt te ver af van bestaande lijnen. De gemeente merkt op dat het wel mogelijk is gebruik te maken van de Flex RR reisdienst van de provincie, waarbij er een bus op afroep rijdt naar locaties en op tijdstippen wanneer het reguliere busvervoer niet beschikbaar is. De N307 tussen Lelystad en Dronten is op dinsdag en woensdag overdag, gedurende een groot deel van de dag, in beide rijrichtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Reden is niet dat er aan de weg gewerkt wordt. Er worden filmopnames gemaakt. Het gaat om de nieuwe Nederlandse speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. Via Facebook kunnen vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die niet in een witte of rode auto rijden zich nog aanmelden om woensdag te figureren in de film met auto en al. Zij moeten die dag tussen 8 uur 's ochtends en 17:15 's avonds beschikbaar zijn en krijgen een vergoeding van €60.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag te maken met een mooie nazomerdag in Lelystad. Het is eerst overwegend zonnig. Later verwacht ik van het westen uit meer bewolking, maar tot de avond blijft het droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 24. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden en mogelijke paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 16. Morgen hebben we een jas en paraplu nodig, want het is totaal anders. Een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later op de dag klaart het op, maar in de avond is ook nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. Daarbij waait een matige westelijke wind. Daarna blijft het fris en veranderlijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 kilometer met een kwartier vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek, 4 kilometer file met zo'n 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
3: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A1 verderop richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Amersfoort-West 4 met daar nog eens 10 minuten op onthoud. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein langzaam rijden over 12 kilometer met een kwartier vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Er komen nauwelijks nog hulpgoederen het gebied in. Israël laat dat niet toe. Het Rode Kruis vraagt Nederland om samen met de EU Israël op te roepen de grens te openen voor hulp. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het weer, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De tijdelijke parkeerplekken die op de Arcus-locatie worden aangelegd, de plek waar ooit de gelijknamige middelbare school stond, gaan niet ten koste van de plannen die er zijn voor de sloop en herbouw van een deel van de ABC-locatie. Dat laat de gemeente weten op vragen van de Inwonerspartij en Leefbaar Lelystad. Eind juli liet het college weten dat er op die locatie, bij de parkwijk in het stadshart, voor de duur van 3 jaar 375 parkeerplekken zullen worden aangelegd. De gemeente laat de twee partijen overigens ook weten dat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn voor de ABC-locatie en of de vestiging van een tijdelijke Albert Heijn. De politie heeft afgelopen week 2 jonge verdachten aangehouden die probeerden een brommer te stelen bij het station in Lelystad. Dit gebeurde aan de hand van surveillance van 2 agenten in onopvallende kleding. Een van hen probeerde op de vlucht te slaan en is na een korte achtervolging aangehouden. De ander is na een korte worsteling naast de brommer in de boeien geslagen. Er wordt onderzocht of het tweetal verantwoordelijk is voor meer diefstallen. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben in december gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoort. Maar de gemeente laat weten dat dit niet in de planning zit. Binnen de huidige concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn. En de locatie ligt te ver af van bestaande lijnen. De gemeente merkt op dat het wel mogelijk is gebruik te maken van de Flex RR reisdienst van de provincie, waarbij er een bus op afroep rijdt naar locaties en op tijdstippen wanneer het reguliere busvervoer niet beschikbaar is. De N307 tussen Lelystad en Dronten is op dinsdag en woensdag overdag, gedurende een groot deel van de dag, in beide rijrichtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Reden is niet dat er aan de weg gewerkt wordt. Er worden filmopnames gemaakt. Het gaat om de nieuwe Nederlandse speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. Via Facebook kunnen vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die niet in een witte of rode auto rijden zich nog aanmelden om woensdag te figureren in de film met auto en al. Zij moeten die dag tussen 8 uur 's ochtends en 17:15 's avonds beschikbaar zijn en krijgen een vergoeding van €60.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag te maken met een mooie nazomerdag in Lelystad. Het is eerst overwegend zonnig. Later verwacht ik van het westen uit meer bewolking, maar tot de avond blijft het droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 24. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden en mogelijk een paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 16. Morgen hebben we een jas en paraplu nodig, want het is totaal anders. Een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later op de dag klaart het op, maar in de avond is ook nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. Daarbij waait een matige westelijk wind. Daarna blijft het fris en veranderlijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 4 kilometer. Verderop tussen Hoevelaken en Amersfoort-West nog eens 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 2 kilometer. De vertraging is daar 5 tot 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 9 kilometer met bijna een kwartier oponthoud. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En daar is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
6: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
5: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
7: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
5: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is alweer aardig aan het oplossen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is nog wat extra vertraging. Tussen Stroe en Hoevelaken nu 10 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht langs de Breide over 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattermerbroek langzaam rijden over 7 kilometer. En je bent daar 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De tijdelijke parkeerplekken die op de Arcus-locatie worden aangelegd, de plek waar ooit de gelijknamige middelbare school stond, gaan niet ten koste van de plannen die er zijn voor de sloop en herbouw van een deel van de ABC-locatie. Dat laat de gemeente weten op vragen van de Inwonerspartij en Leefbaar Lelystad. Eind juli liet het college weten dat er op die locatie, bij de Parkwijk in het Stadshart, voor de duur van 3 jaar 375 parkeerplekken zullen worden aangelegd. De gemeente laat de twee partijen overigens ook weten dat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn voor de ABC-locatie en of de vestiging van een tijdelijke Albert Heijn. De politie heeft afgelopen week 2 jonge verdachten aangehouden die probeerden een brommer te stelen bij het station in Lelystad. Dit gebeurde aan de hand van surveillance van 2 agenten in onopvallende kleding. Een van hen probeerde op de vlucht te slaan en is na een korte achtervolging aangehouden. De ander is na een korte worsteling naast de brommer in de boeien geslagen. Er wordt onderzocht of het tweetal verantwoordelijk is voor meer diefstallen. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben in december gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoort. Maar de gemeente laat weten dat dit niet in de planning zit. Binnen de huidige concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn. En de locatie ligt te ver af van bestaande lijnen. De gemeente merkt op dat het wel mogelijk is gebruik te maken van de Flex RR reisdienst van de provincie, waarbij er een bus op afroep rijdt naar locaties en op tijdstippen wanneer het reguliere busvervoer niet beschikbaar is. De N307 tussen Lelystad en Dronten is op dinsdag en woensdag overdag, gedurende een groot deel van de dag, in beide rijrichtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Reden is niet dat er aan de weg gewerkt wordt. Er worden filmopnames gemaakt. Het gaat om de nieuwe Nederlandse speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. Via Facebook kunnen vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die niet in een witte of rode auto rijden zich nog aanmelden om woensdag te figureren in de film met auto en al. Zij moeten die dag tussen 8 uur 's ochtends en 17:15 's avonds beschikbaar zijn en krijgen een vergoeding van €60.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag te maken met een mooie nazomerdag in Lelystad. Het is eerst overwegend zonnig. Later verwacht ik van het westen uit meer bewolking, maar tot de avond blijft het droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 24. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden en mogelijk een paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 16. Morgen hebben we een jas en paraplu nodig, want het is totaal anders. Een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later op de dag klaart het op, maar in de avond is ook nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. Daarbij waait een matige westelijk wind. Daarna blijft het fris en veranderlijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
5: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
4: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
6: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
4: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De tijdelijke parkeerplekken die op de Arcus-locatie worden aangelegd, de plek waar ooit de gelijknamige middelbare school stond, gaan niet ten koste van de plannen die er zijn voor de sloop en herbouw van een deel van de ABC-locatie. Dat laat de gemeente weten op vragen van de Inwonerspartij en Leefbaar Lelystad. Eind juli liet het college weten dat er op die locatie, bij de parkwijk in het stadshart, voor de duur van 3 jaar 375 parkeerplekken zullen worden aangelegd. De gemeente laat de twee partijen overigens ook weten dat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn voor de ABC-locatie en of de vestiging van een tijdelijke Albert Heijn. De politie heeft afgelopen week 2 jonge verdachten aangehouden die probeerden een brommer te stelen bij het station in Lelystad. Dit gebeurde aan de hand van surveillance van 2 agenten in onopvallende kleding. Een van hen probeerde op de vlucht te slaan en is na een korte achtervolging aangehouden. De ander is na een korte worsteling naast de brommer in de boeien geslagen. Er wordt onderzocht of het tweetal verantwoordelijk is voor meer diefstallen. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben in december gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoort. Maar de gemeente laat weten dat dit niet in de planning zit. Binnen de huidige concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn. En de locatie ligt te ver af van bestaande lijnen. De gemeente merkt op dat het wel mogelijk is gebruik te maken van de Flex RR reisdienst van de provincie, waarbij er een bus op afroep rijdt naar locaties en op tijdstippen wanneer het reguliere busvervoer niet beschikbaar is. De N307 tussen Lelystad en Dronten is op dinsdag en woensdag overdag, gedurende een groot deel van de dag, in beide rijrichtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Reden is niet dat er aan de weg gewerkt wordt. Er worden filmopnames gemaakt. Het gaat om de nieuwe Nederlandse speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. Via Facebook kunnen vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die niet in een witte of rode auto rijden zich nog aanmelden om woensdag te figureren in de film met auto en al. Zij moeten die dag tussen 8 uur 's ochtends en 17:15 's avonds beschikbaar zijn en krijgen een vergoeding van €60.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag te maken met een mooie nazomerdag in Lelystad. Het is eerst overwegend zonnig. Later verwacht ik van het westen uit meer bewolking, maar tot de avond blijft het droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 24. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden en mogelijk een paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 16. Morgen hebben we een jas en paraplu nodig, want het is totaal anders. Een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later op de dag klaart het op, maar in de avond is ook nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. Daarbij waait een matige westelijke wind. Daarna blijft het fris en veranderlijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De tijdelijke parkeerplekken die op de Arcus-locatie worden aangelegd, de plek waar ooit de gelijknamige middelbare school stond, gaan niet ten koste van de plannen die er zijn voor de sloop en herbouw van een deel van de ABC-locatie. Dat laat de gemeente weten op vragen van de Inwonerspartij en Leefbaar Lelystad. Eind juli liet het college weten dat er op die locatie, bij de Parkwijk in het Stadshart, voor de duur van 3 jaar 375 parkeerplekken zullen worden aangelegd. De gemeente laat de twee partijen overigens ook weten dat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn voor de ABC-locatie en of de vestiging van een tijdelijke Albert Heijn. De politie heeft afgelopen week 2 jonge verdachten aangehouden die probeerden een brommer te stelen bij het station in Lelystad. Dit gebeurde aan de hand van surveillance van 2 agenten in onopvallende kleding. Een van hen probeerde op de vlucht te slaan en is na een korte achtervolging aangehouden. De ander is na een korte worsteling naast de brommer in de boeien geslagen. Er wordt onderzocht of het tweetal verantwoordelijk is voor meer diefstallen. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben in december gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoort. Maar de gemeente laat weten dat dit niet in de planning zit. Binnen de huidige concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn. En de locatie ligt te ver af van bestaande lijnen. De gemeente merkt op dat het wel mogelijk is gebruik te maken van de Flex RR reisdienst van de provincie, waarbij er een bus op afroep rijdt naar locaties en op tijdstippen wanneer het reguliere busvervoer niet beschikbaar is. De N307 tussen Lelystad en Dronten is op dinsdag en woensdag overdag, gedurende een groot deel van de dag, in beide rijrichtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Reden is niet dat er aan de weg gewerkt wordt. Er worden filmopnames gemaakt. Het gaat om de nieuwe Nederlandse speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. Via Facebook kunnen vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die niet in een witte of rode auto rijden zich nog aanmelden om woensdag te figureren in de film met auto en al. Zij moeten die dag tussen 8 uur 's ochtends en 17:15 's avonds beschikbaar zijn en krijgen een vergoeding van €60.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag te maken met een mooie nazomerdag in Lelystad. Het is eerst overwegend zonnig. Later verwacht ik van het westen uit meer bewolking, maar tot de avond blijft het droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 24. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden en mogelijk een paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 16. Morgen hebben we een jas en paraplu nodig, want het is totaal anders. Een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later op de dag klaart het op, maar in de avond is ook nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. Daarbij waait een matige westelijk wind. Daarna blijft het fris en veranderlijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechterpolitici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst. Want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De tijdelijke parkeerplekken die op de Arcus-locatie worden aangelegd, de plek waar ooit de gelijknamige middelbare school stond, gaan niet ten koste van de plannen die er zijn voor de sloop en herbouw van een deel van de ABC-locatie. Dat laat de gemeente weten op vragen van de Inwonerspartij en Leefbaar Lelystad. Eind juli liet het college weten dat er op die locatie, bij de parkwijk in het stadshart, voor de duur van 3 jaar 375 parkeerplekken zullen worden aangelegd. De gemeente laat de twee partijen overigens ook weten dat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn voor de ABC-locatie en of de vestiging van een tijdelijke Albert Heijn. De politie heeft afgelopen week 2 jonge verdachten aangehouden die probeerden een brommer te stelen bij het station in Lelystad. Dit gebeurde aan de hand van surveillance van 2 agenten in onopvallende kleding. Een van hen probeerde op de vlucht te slaan en is na een korte achtervolging aangehouden. De ander is na een korte worsteling naast de brommer in de boeien geslagen. Er wordt onderzocht of het tweetal verantwoordelijk is voor meer diefstallen. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben in december gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoort. Maar de gemeente laat weten dat dit niet in de planning zit. Binnen de huidige concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn. En de locatie ligt te ver af van bestaande lijnen. De gemeente merkt op dat het wel mogelijk is gebruik te maken van de Flex RR reisdienst van de provincie, waarbij er een bus op afroep rijdt naar locaties en op tijdstippen wanneer het reguliere busvervoer niet beschikbaar is. De N307 tussen Lelystad en Dronten is op dinsdag en woensdag overdag, gedurende een groot deel van de dag, in beide rijrichtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Reden is niet dat er aan de weg gewerkt wordt. Er worden filmopnames gemaakt. Het gaat om de nieuwe Nederlandse speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. Via Facebook kunnen vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die niet in een witte of rode auto rijden zich nog aanmelden om woensdag te figureren in de film met auto en al. Zij moeten die dag tussen 8 uur 's ochtends en 17:15 's avonds beschikbaar zijn en krijgen een vergoeding van €60.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag blijft het zo goed als droog in Lelystad. De komende uren is het heerlijk zomerweer. Er waait wel een matige westelijke wind. Van het westen uit neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht kan een beetje regen vallen, maar het blijft overwegend droog. We krijgen een tamelijk milde nacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het totaal anders. Ik verwacht eerst overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. In de loop van de middag klaart het op, maar in de avond kan ook nog een bui voorkomen. De temperatuur stijgt niet verder dan 20 graden. Daarmee is het stukken frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het vrij koel en wisselvallig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: but we carry on.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
6: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
5: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het Commissariaat voor de Media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De tijdelijke parkeerplekken die op de Arcus-locatie worden aangelegd, de plek waar ooit de gelijknamige middelbare school stond, gaan niet ten koste van de plannen die er zijn voor de sloop en herbouw van een deel van de ABC-locatie. Dat laat de gemeente weten op vragen van de Inwonerspartij en Leefbaar Lelystad. Eind juli liet het college weten dat er op die locatie, bij de parkwijk in het stadshart, voor de duur van 3 jaar 375 parkeerplekken zullen worden aangelegd. De gemeente laat de twee partijen overigens ook weten dat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn voor de ABC-locatie en of de vestiging van een tijdelijke Albert Heijn. De politie heeft afgelopen week 2 jonge verdachten aangehouden die probeerden een brommer te stelen bij het station in Lelystad. Dit gebeurde aan de hand van surveillance van 2 agenten in onopvallende kleding. Een van hen probeerde op de vlucht te slaan en is na een korte achtervolging aangehouden. De ander is na een korte worsteling naast de brommer in de boeien geslagen. Er wordt onderzocht of het tweetal verantwoordelijk is voor meer diefstallen. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben in december gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoort. Maar de gemeente laat weten dat dit niet in de planning zit. Binnen de huidige concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn. En de locatie ligt te ver af van bestaande lijnen. De gemeente merkt op dat het wel mogelijk is gebruik te maken van de Flex RR reisdienst van de provincie, waarbij er een bus op afroep rijdt naar locaties en op tijdstippen wanneer het reguliere busvervoer niet beschikbaar is. De N307 tussen Lelystad en Dronten is op dinsdag en woensdag overdag, gedurende een groot deel van de dag, in beide rijrichtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Reden is niet dat er aan de weg gewerkt wordt. Er worden filmopnames gemaakt. Het gaat om de nieuwe Nederlandse speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. Via Facebook kunnen vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die niet in een witte of rode auto rijden zich nog aanmelden om woensdag te figureren in de film met auto en al. Zij moeten die dag tussen 8 uur 's ochtends en 17:15 's avonds beschikbaar zijn en krijgen een vergoeding van €60.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag blijft het zo goed als droog in Lelystad. De komende uur is het heerlijk zomerweer. Er waait wel een matige westelijke wind. Van het westen uit neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht kan een beetje regen vallen, maar het blijft overwegend droog. We krijgen een tamelijk milde nacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het totaal anders. Ik verwacht eerst overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. In de loop van de middag klaart het op, maar in de avond kan ook nog een bui voorkomen. De temperatuur stijgt niet verder dan 20 graden. Daarmee is het stukken frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het vrij koel en wisselvallig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Dat komt door veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Lelystad. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding, maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege veiligheidsmaatregelen is op de A28 bij Nijkerk de Hardenbergerbrug in beide richtingen dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De tijdelijke parkeerplekken die op de Arcus-locatie worden aangelegd, de plek waar ooit de gelijknamige middelbare school stond, gaan niet ten koste van de plannen die er zijn voor de sloop en herbouw van een deel van de ABC-locatie. Dat laat de gemeente weten op vragen van de Inwonerspartij en Leefbaar Lelystad. Eind juli liet het college weten dat er op die locatie, bij de parkwijk in het stadshart, voor de duur van 3 jaar 375 parkeerplekken zullen worden aangelegd. De gemeente laat de twee partijen overigens ook weten dat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn voor de ABC-locatie en of de vestiging van een tijdelijke Albert Heijn. De politie heeft afgelopen week 2 jonge verdachten aangehouden die probeerden een brommer te stelen bij het station in Lelystad. Dit gebeurde aan de hand van surveillance van 2 agenten in onopvallende kleding. Een van hen probeerde op de vlucht te slaan en is na een korte achtervolging aangehouden. De ander is na een korte worsteling naast de brommer in de boeien geslagen. Er wordt onderzocht of het tweetal verantwoordelijk is voor meer diefstallen. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben in december gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoort, maar de gemeente laat weten dat dit niet in de planning zit. Binnen de huidige concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn en de locatie ligt te ver af van bestaande lijnen. De gemeente merkt op dat het wel mogelijk is gebruik te maken van de Flex RR reisdienst van de provincie, waarbij er een bus op afroep rijdt naar locaties en op tijdstippen wanneer het reguliere busvervoer niet beschikbaar is. De N307 tussen Lelystad en Dronten is op dinsdag en woensdag overdag, gedurende een groot deel van de dag, in beide rijrichtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Reden is niet dat er aan de weg gewerkt wordt. Er worden filmopnames gemaakt. Het gaat om de nieuwe Nederlandse speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. Via Facebook kunnen vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die niet in een witte of rode auto rijden zich nog aanmelden om woensdag te figureren in de film met auto en al. Zij moeten die dag tussen 8 uur 's ochtends en 17:15 's avonds beschikbaar zijn en krijgen een vergoeding van €60.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag blijft het zo goed als droog in Lelystad. De komende uren is het heerlijk zomerweer. Er waait wel een matige westelijke wind. Van het westen uit neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht kan een beetje regen vallen, maar het blijft overwegend droog. We krijgen een tamelijk milde nacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het totaal anders. Ik verwacht eerst overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. In de loop van de middag klaart het op, maar in de avond kan ook nog een bui voorkomen. De temperatuur stijgt niet verder dan 20 graden. Daarmee is het stukken frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het vrij koel en wisselvallig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment een vertraging op de N301, Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en de aansluiting met de N798 rijdt het langzaam over 3 kilometer met 25 minuten oponthoud. Verder nog een afgesloten weg door veiligheidsmaatregelen. Dat is de A28 Amersfoort richting Zwolle. Die is dicht tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vielen in de regio op de N301 Barneveld-Almere. In beide richtingen loop je 15 tot 20 minuten vertraging op tussen afrit Nijkerkerveen en de aansluiting met de N798. Verder nog een file op de N305 Dronten richting Almere. 10 minuten extra tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. Dan nog een wegafsluiting, de A28 Amersfoort-Zwolle. Daar is de Hardenbergerbrug dicht in beide richtingen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De tijdelijke parkeerplekken die op de Arcus-locatie worden aangelegd, de plek waar ooit de gelijknamige middelbare school stond, gaan niet ten koste van de plannen die er zijn voor de sloop en herbouw van een deel van de ABC-locatie. Dat laat de gemeente weten op vragen van de Inwonerspartij en Leefbaar Lelystad. Eind juli liet het college weten dat er op die locatie, bij de Parkwijk in het Stadshart, voor de duur van 3 jaar 375 parkeerplekken zullen worden aangelegd. De gemeente laat de twee partijen overigens ook weten dat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn voor de ABC-locatie en of de vestiging van een tijdelijke Albert Heijn. De politie heeft afgelopen week 2 jonge verdachten aangehouden die probeerden een brommer te stelen bij het station in Lelystad. Dit gebeurde aan de hand van surveillance van 2 agenten in onopvallende kleding. Een van hen probeerde op de vlucht te slaan en is na een korte achtervolging aangehouden. De ander is na een korte worsteling naast de brommer in de boeien geslagen. Er wordt onderzocht of het tweetal verantwoordelijk is voor meer diefstallen. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben in december gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoort. Maar de gemeente laat weten dat dit niet in de planning zit. Binnen de huidige concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn. En de locatie ligt te ver af van bestaande lijnen. De gemeente merkt op dat het wel mogelijk is gebruik te maken van de Flex RR reisdienst van de provincie, waarbij er een bus op afroep rijdt naar locaties en op tijdstippen wanneer het reguliere busvervoer niet beschikbaar is. De N307 tussen Lelystad en Dronten is op dinsdag en woensdag overdag, gedurende een groot deel van de dag, in beide rijrichtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Reden is niet dat er aan de weg gewerkt wordt. Er worden filmopnames gemaakt. Het gaat om de nieuwe Nederlandse speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. Via Facebook kunnen vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die niet in een witte of rode auto rijden zich nog aanmelden om woensdag te figureren in de film met auto en al. Zij moeten die dag tussen 8 uur 's ochtends en 17:15 's avonds beschikbaar zijn en krijgen een vergoeding van €60.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag blijft het zo goed als droog in Lelystad. De komende uren is het heerlijk zomerweer. Er waait wel een matige westelijke wind. Van het westen uit neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht kan een beetje regen vallen, maar het blijft overwegend droog. We krijgen een tamelijk milde nacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het totaal anders. Ik verwacht eerst overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. In de loop van de middag klaart het op, maar in de avond kan ook nog een bui voorkomen. De temperatuur stijgt niet verder dan 20 graden. Daarmee is het stukken frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het vrij koel en wisselvallig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment kan het verkeer op de A28 Utrecht-Zwolle niet over de Hardenbergerbrug rijden. Door veiligheidsmaatregelen is de weg dicht en dat betekent ook file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Leusden-Zuid en Amersfoort heb je 10 minuten oponthoud. Het verkeer op de A28 kan in beide richtingen het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog file op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan nog de N305 Dronten Almere, want tussen afrit Harderwijk en Zeewolde sta je in de file. Je hebt hier 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ja, mijn waardek.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits begint en je hebt vooral vertraging rond Nijkerk. Dat komt omdat op de A28 bij Nijkerk de Hardenbergenbrug in beide richtingen dicht is vanwege veiligheidsmaatregelen. Daardoor loopt het vast op de N301 Barneveld richting Almere. Voor de aansluiting met de A28 staat 3 kilometer file met 35 minuten vertraging. Op de N301 Almere richting Barneveld heb je voor Nijkerk 20 minuten oponthoud. En op de N305 Almere richting Dronten heb je tussen de aansluiting met de A27 en de aansluiting met de N301 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Radio Lelystad. Radio Lelystad. 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Het weer vrij zonnig bij 25 tot 29 graden. En vanaf morgen wisselvalliger en een stuk koeler.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De tijdelijke parkeerplekken die op de Arcus-locatie worden aangelegd, de plek waar ooit de gelijknamige middelbare school stond, gaan niet ten koste van de plannen die er zijn voor de sloop en herbouw van een deel van de ABC-locatie. Dat laat de gemeente weten op vragen van de Inwonerspartij en Leefbaar Lelystad. Eind juli liet het college weten dat er op die locatie, bij de parkwijk in het stadshart, voor de duur van 3 jaar 375 parkeerplekken zullen worden aangelegd. De gemeente laat de twee partijen overigens ook weten dat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn voor de ABC-locatie en of de vestiging van een tijdelijke Albert Heijn. De politie heeft afgelopen week 2 jonge verdachten aangehouden die probeerden een brommer te stelen bij het station in Lelystad. Dit gebeurde aan de hand van surveillance van 2 agenten in onopvallende kleding. Een van hen probeerde op de vlucht te slaan en is na een korte achtervolging aangehouden. De ander is na een korte worsteling naast de brommer in de boeien geslagen. Er wordt onderzocht of het tweetal verantwoordelijk is voor meer diefstallen. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben in december gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoort, maar de gemeente laat weten dat dit niet in de planning zit. Binnen de huidige concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn en de locatie ligt te ver af van bestaande lijnen. De gemeente merkt op dat het wel mogelijk is gebruik te maken van de Flex RR reisdienst van de provincie, waarbij er een bus op afroep rijdt naar locaties en op tijdstippen wanneer het reguliere busvervoer niet beschikbaar is. De N307 tussen Lelystad en Dronten is op dinsdag en woensdag overdag, gedurende een groot deel van de dag, in beide rijrichtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Reden is niet dat er aan de weg gewerkt wordt. Er worden filmopnames gemaakt. Het gaat om de nieuwe Nederlandse speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. Via Facebook kunnen vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die niet in een witte of rode auto rijden zich nog aanmelden om woensdag te figureren in de film met auto en al. Zij moeten die dag tussen 8:00 en 17:15 avonds beschikbaar zijn en krijgen een vergoeding van €60.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag blijft het zo goed als droog in Lelystad. De komende uur is het heerlijk zomerweer. Er waait wel een matige westelijke wind. Van het westen uit neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht kan een beetje regen vallen, maar het blijft overwegend droog. We krijgen een tamelijk milde nacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het totaal anders. Ik verwacht eerst overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. In de loop van de middag klaart het op, maar in de avond kan ook nog een bui voorkomen. De temperatuur stijgt niet verder dan 20 graden. Daarmee is het stukken frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het vrij koel en wisselvallig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
4: Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat 13 kilometer file tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes 11 kilometer langzaam rijden. A28 Amersfoort-Zwolle bij de Hardenbergerbrug is de weg dicht in beide richtingen door veiligheidsmaatregelen. Bij Nijkerk is dat een omrijden gaat via Apeldoorn via de A1 en de A50. Op de N301 Barneveld-Almere staat het helemaal stil. Daardoor ook bij de aansluiting met de A28 4 kilometer file. N331 Zwolle-Emmeloord bij Zwartsluis 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. Volgens de rechter had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Het verkeer kan zeker 48 uur lang niet over een brug in de A28 rijden bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar ongeveer 16 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De tijdelijke parkeerplekken die op de Arcus-locatie worden aangelegd, de plek waar ooit de gelijknamige middelbare school stond, gaan niet ten koste van de plannen die er zijn voor de sloop en herbouw van een deel van de ABC-locatie. Dat laat de gemeente weten op vragen van de Inwonerspartij en Leefbaar Lelystad. Eind juli liet het college weten dat er op die locatie, bij de parkwijk in het stadshart, voor de duur van 3 jaar 375 parkeerplekken zullen worden aangelegd. De gemeente laat de twee partijen overigens ook weten dat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn voor de ABC-locatie en of de vestiging van een tijdelijke Albert Heijn. De politie heeft afgelopen week 2 jonge verdachten aangehouden die probeerden een brommer te stelen bij het station in Lelystad. Dit gebeurde aan de hand van surveillance van 2 agenten in onopvallende kleding. Een van hen probeerde op de vlucht te slaan en is na een korte achtervolging aangehouden. De ander is na een korte worsteling naast de brommer in de boeien geslagen. Er wordt onderzocht of het tweetal verantwoordelijk is voor meer diefstallen. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben in december gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoort. Maar de gemeente laat weten dat dit niet in de planning zit. Binnen de huidige concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn. En de locatie ligt te ver af van bestaande lijnen. De gemeente merkt op dat het wel mogelijk is gebruik te maken van de Flex RR reisdienst van de provincie, waarbij er een bus op afroep rijdt naar locaties en op tijdstippen wanneer het reguliere busvervoer niet beschikbaar is. De N307 tussen Lelystad en Dronten is op dinsdag en woensdag overdag, gedurende een groot deel van de dag, in beide rijrichtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Reden is niet dat er aan de weg gewerkt wordt. Er worden filmopnames gemaakt. Het gaat om de nieuwe Nederlandse speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. Via Facebook kunnen vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die niet in een witte of rode auto rijden zich nog aanmelden om woensdag te figureren in de film met auto en al. Zij moeten die dag tussen 8 uur 's ochtends en 17:15 's avonds beschikbaar zijn en krijgen een vergoeding van €60.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag blijft het zo goed als droog in Lelystad. De komende uur is het heerlijk zomerweer. Er waait wel een matige westelijke wind. Van het westen uit neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht kan een beetje regen vallen, maar het blijft overwegend droog. We krijgen een tamelijk milde nacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het totaal anders. Ik verwacht eerst overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. In de loop van de middag klaart het op, maar in de avond kan ook nog een bui voorkomen. De temperatuur stijgt niet verder dan 20 graden. Daarmee is het stukken frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het vrij koel en wisselvallig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Jullie zijn van de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, 12 kilometer file tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Utrecht Arnhem tussen Maarsberg en Knoopend Maandenbroek, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem Noord en Zevenaar, 5 kilometer file. A15 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem Noord en Zevenaar, 5 kilometer file. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Echteld en Andelst, 8 kilometer file. Door veiligheidsmaatregelen is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht bij de Hardenbergenbrug. En dat is Dat is door veiligheidsmaatregelen bij Nijkerk. En omrijden gaat via Apeldoorn via de A1 en de A50. Dat geeft weer veel vertraging op de N301 Almere richting Barneveld bij Nijkerk. En ook op de N305 Almere Dronten bij Zeewolde. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 6:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic en lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 9 kilometer file. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Knoopend Maandenbroek. Een kwartier vertraging in 14 kilometer file. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes 10 kilometer file. Een kwartier vertraging. En de A28 Utrecht richting Zwolle. Een kwartier vertraging bij Knoopend Hoevelaken in 5 kilometer file. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht bij de Hardenbergenbrug. Bij Nijkerk. Nog zeker 48 uur gaat dat duren. De N301 Almere-Barneveld heeft daarom 4 kilometer file aan omrijders. Bij Nijkerk een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Volgens het AD zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Er zijn stadionverboden uitgedeeld volgens de club. Dan het weer, steeds meer bewolking vanavond. Vannacht is het rond de 16 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De tijdelijke parkeerplekken die op de Arcus-locatie worden aangelegd, de plek waar ooit de gelijknamige middelbare school stond, gaan niet ten koste van de plannen die er zijn voor de sloop en herbouw van een deel van de ABC-locatie. Dat laat de gemeente weten op vragen van de Inwonerspartij en Leefbaar Lelystad. Eind juli liet het college weten dat er op die locatie, bij de Parkwijk in het Stadshart, voor de duur van 3 jaar 375 parkeerplekken zullen worden aangelegd. De gemeente laat de twee partijen overigens ook weten dat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn voor de ABC-locatie en of de vestiging van een tijdelijke Albert Heijn. De politie heeft afgelopen week 2 jonge verdachten aangehouden die probeerden een brommer te stelen bij het station in Lelystad. Dit gebeurde aan de hand van surveillance van 2 agenten in onopvallende kleding. Een van hen probeerde op de vlucht te slaan en is na een korte achtervolging aangehouden. De ander is na een korte worsteling naast de brommer in de boeien geslagen. Er wordt onderzocht of het tweetal verantwoordelijk is voor meer diefstallen. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben in december gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoort. Maar de gemeente laat weten dat dit niet in de planning zit. Binnen de huidige concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn. En de locatie ligt te ver af van bestaande lijnen. De gemeente merkt op dat het wel mogelijk is gebruik te maken van de Flex RR reisdienst van de provincie, waarbij er een bus op afroep rijdt naar locaties en op tijdstippen wanneer het reguliere busvervoer niet beschikbaar is. De N307 tussen Lelystad en Dronten is op dinsdag en woensdag overdag, gedurende een groot deel van de dag, in beide rijrichtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Reden is niet dat er aan de weg gewerkt wordt. Er worden filmopnames gemaakt. Het gaat om de nieuwe Nederlandse speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. Via Facebook kunnen vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die niet in een witte of rode auto rijden zich nog aanmelden om woensdag te figureren in de film met auto en al. Zij moeten die dag tussen 8 uur 's ochtends en 17:15 's avonds beschikbaar zijn en krijgen een vergoeding van €60.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag blijft het zo goed als droog in Lelystad. De komende uren is het heerlijk zomerweer. Er waait wel een matige westelijke wind. Van het westen uit neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht kan een beetje regen vallen, maar het blijft overwegend droog. We krijgen een tamelijk milde nacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het totaal anders. Ik verwacht eerst overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. In de loop van de middag klaart het op, maar in de avond kan ook nog een bui voorkomen. De temperatuur stijgt niet verder dan 20 graden. Daarmee is het stukken frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het vrij koel en wisselvallig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Knoopend Hoevelaken 3 kilometer file door veiligheidsmaatregelen. De brug is dicht, de Hardenbergenbrug. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Nijkerk in beide richtingen. De omrijden gaat via Apeldoorn via de A1 en de A50. Omrijders op de N301 Barneveld-Almere komen in de file bij de A28. 2 kilometer, 10 minuten vertraging. N305 Almere-Dronten bij Zeewolde 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @ radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
5: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
4: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er twee keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Hier is even de hart van de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht bij Nijkerk bij de Hardenbergenbrug door veiligheidsmaatregelen. Dat duurt in ieder geval tot woensdagavond. Omrijden via Apeldoorn, via de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Bruce Springsteen en The Glory Days. En zo begint maandagavond live op alweer 7-8-2026. En ik zeg altijd, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, en nou denken de mensen en de kijkers van, oh, dat is Ger Koreman helemaal niet.
1: Nou, zeker niet. Nee, lijkt een beetje.
0: Ook niet een beetje, sorry. Oh. Nee, ik kan er niks meer van maken. Maar Vee, goedenavond. Leuk dat je er in ieder geval bij bent, want jij vervangt even Ger.
1: Klopt.
0: Normaal zit je aan een hele andere kant. Ben je gewoon even de sidekick en nu ben je de hoofdsidekick, zeggen ze dan. Wauw, ja, gewoon gepromoveerd zonder dat je het weet. Nee, Ger is even een weekendje weg.nl.
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Hij heeft goed weer vandaag in ieder geval.
1: Dat is waar.
0: En, nou goed, we zouden over Klaas Wilting hebben met Ron van Rees. Die uitzending in Utopodium. En Ron stuurt mij net een appje van, nee, hij is te beroerd om te komen. Dus ja, helaas pindakaas. Maar goed, dan gaan we het zelf straks maar even ergens vandaan halen. Wanneer en waar Klaas komt, dat weten we wel. Dat gaan we straks wel even opzoeken.
1: Ja,
0: opkoeken.
1: Dat is ook zo.
0: En we gaan het hebben over Open Monumentendag.
1: Jee.
0: Dat begint ook alweer volgende week.
1: Ja.
0: Dat gaat snel.
1: Vrijdagavond.
0: Ja, dan begint het alweer.
1: Officiële opening.
0: Hoe was je weekend, Vee?
1: Leuk.
0: Ja, heb je nog wat leuks gedaan?
1: Jazeker.
0: Wat heb je allemaal gedaan?
1: Ik heb weer dat dansles gedaan.
0: Jij hebt weer dansles gedaan?
1: Ja, op vrijdagochtend. En even kijken hoor, wat heb ik zaterdag gedaan? Het is echt heel druk. Maar zondag heb ik een soort reuniebijeenkomst gehad. Van een oude klasgenoot van Den Haag. En die waren 45 jaar getrouwd, feestje. Nou, het was echt heel gezellig.
0: Ja, en hoe is Vee op een feestje? Ga je dan echt helemaal los met drank en dansen en gewoon leuke gek doen?
1: Dat ga ik niet verklappen.
0: Dat is voor... nee, dat is inderdaad heel goed. En voor de rest, daar gaan we gewoon een mooie show van maken.
1: Ja.
0: We gaan nieuws voorlezen en ook natuurlijk altijd lekkere muziek. Amy Winehouse en daarna J. Rule en Ashanti.

0: J. Rule en Ashanti.
1: Always on time.
0: Precies dat. Always on time.
2: Here at WIZ, we play nothing but the hits.
0: En
2: nothing
0: daarvoor,
2: but the hits.
0: En voor Amy Winehouse en Love is a Losing Game. Dat hebben we bij maandagavond live. Ja, ja, ja, dat is allemaal wel belangrijk natuurlijk. Hè, dat we dat even goed afkondigen. Dat je niet doorheen praat.
3: Nee.
0: Ja, toch?
3: Al naar je geluisterd worden.
0: Ja, precies. Er moet zeker naar ons geluisterd worden. Ga snel verder met...
4: Lelystad, bij maandagavond live.
0: Ja, want oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting komt op zaterdag 26 september naar Lelystad met zijn theatershow Code Blauw. En tijdens deze middag neemt hij bezoekers mee in de wereld van de Amsterdamse politie, de misdaadbestrijding en de rol van de media. In de voorstelling vertelt Wilting openhartig over zijn jaren bij het Amsterdamse politiekorps. Aan de hand van verhalen, beeldmateriaal en persoonlijke anekdotes blikt hij terug op spraakmakende gebeurtenissen uit de jaren 80 en 90. En onder meer de kroningsrellen rond Geen Woning, Geen Kroning, de situatie in de Rossenbuurt, de ontvoering van Freddy Heineken en de Bijlmero komen uitgebreid aan bod. En Code Blauw, jawel, die, even kijken, wat staat er? Biedt een kijkje achter de schermen van grote misdrijven en zaken. En laat zien hoe de politie en pers met elkaar samenwerken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van uniek beeldmateriaal uit die periode. En de voorstelling vindt plaats van 3:00 middags tot 5:00 middags in Utopodium aan de Ducaatpassage 33. Gevestigd op de 3e etage van het voormalige bioscoop. Een locatie beschikt over een lift en een rolstoeltoegankelijke zaal. De middag wordt georganiseerd door Ger Koreman, die is even op vakantie. En Ron van Rees, die zou komen, maar die is ziek. Van Stichting Utopodium in de organisatie adviseert belangstellenden tijdig te reserveren vanwege het beperkt aantal kaartjes. En de entree bedraagt maar €10 per persoon, inclusief een drankje. En kaarten zijn verkrijgbaar via ticketpagina van Utopodium. Heb jij al een kaartje?
3: Ik heb nog geen kaartje.
0: Is dit wat voor jou, zo'n show over de politie van in Amsterdam van de jaren 80, 90?
3: Nou, ik vind het wel grappig, want ik heb het wel allemaal meegemaakt.
0: Ja, de Geen Kroon. Nou ja, als je het erover hebt, denk ik, is als de dag van gisteren, zag je al met die rellen en...
3: Zeker.
0: Nou, dat was echt toen één grote veldslag toen in Amsterdam.
3: Absoluut.
0: Ja.
3: Ik woonde toen in Den Haag. En we hadden, nou ja, dat was eigenlijk, zeg maar, een aantal verdiepingen.
0: Ja.
3: En boven ons woonden jonge mensen. En die gingen dus speciaal naar Amsterdam toe om
0: te rellen?
3: Ja, zeker.
0: Nou ja, natuurlijk, ja, geen woning, geen kroning. Hè. De krakersrellen stonden er onbekend. En,
3: ja.
0: Mensen zagen hun mooie pand helemaal van binnen helemaal uitgeleefd worden. En,
3: heel erg, ja.
0: Zou dat nu nog kunnen, denk je?
3: Nou, dat is een goeie.
0: Krakersrellen? Nou ja, er wordt nog genoeg gekraakt, maar je ziet het niet meer zo erg.
3: Nee, ik denk dat de meesten nu heel netjes zeg maar de woning bijhouden.
0: Ik ben wel benieuwd naar de mensen die toen zeg maar de krakers waren. Hoe zouden die er nu bij zitten? Zouden die gewoon netjes een, nou ja, dat is wel een netjes een woning. Maar zijn dat dan allemaal volwassen mensen geworden met kinderen, kleinkinderen, weet ik veel wat allemaal?
3: Dat denk ik wel.
0: Dat zou me toch wel wat zijn. Eigenlijk zou je nu de day after of zoiets moeten gaan doen. Dat je die mensen opzoekt. Nou goed, misschien weet Klaas Wilting het. In ieder geval zaterdag 26 september komt hij naar Lelystad. En wil je kaartjes hebben, kijk even bij Utopodium op de site. Tot zover weer even nieuws uit Lelystad.

0: De Bee Gees en Too Much Heaven. En daarvoor hoor je nog Adela en Eend in L.A. En het allemaal bij Maandagavond Live. Ja, we gaan zeker nieuws doen. Maar we moeten ook even Ger Koreman natuurlijk hallo zeggen. Want die zit gewoon weer te luisteren en te kijken op vakantie. Dus hij kan gewoon niet zonder ons, Vee.
1: Nee.
0: Hij wil toch, want hij stuurde net een appje zwaaien even. Dus vandaar dat iedereen zag dat wij gingen zwaaien. Speciaal voor Ger Koreman. Dus hij zit gewoon...
1: Nog een keer zwaaien.
0: Ik denk dat hij gewoon met een wijntje in zijn hand... en een nootje aan zijn rechterhand... gewoon met voetjes omhoog. Ja, precies.
1: Ja, hoor. Ja.
0: Lekker naar ons zitten kijken. Wij gaan even nieuws doen, want er komt geen aparte busverbinding... naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. En verschillende partijen in de gemeenteraad, jawel... hebben in december gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoort. Maar de gemeente laat weten dat dit niet in de planning zit... Staatsbosbeheer wil in het Hollandse Hout, in het bos vlakbij de gelijknamige wijk, 120 lodges en 30 kampeerplekken in het groen realiseren. Er komt ook een parkeerterrein voor 400 auto's en de gemeenteraad wilde weten of de plek dan ook met openbaar vervoer ontsloten wordt. De gemeente heeft daarover overlegd met de provincie en vervoerder EBS. En de eerste is verantwoordelijk voor de concessie voor het openbaar vervoer. De tweede voert het uit. En de twee laten weten dat de ingang van de natuurcamping binnen loopafstand is van de huidige eindhalte Hollandse Hout. Ter hoogte van de rotonde Buizendweg Hollandse Hout en van een van de stadslijnen van EBS. De verwachte bezoekersstroom is niet zodanig dat dit een extra halte of buslijn vervaardigt. En ook een buslijn naar de arbeidsmigrantenwijk van Level 1 aan de Torenvalkweg zit niet in de planning. De uitzendorganisatie wil daar 1250 woonheden in bouwen voor arbeidsmigranten. 41 gebouwen van elk maximaal 4 woonlagen, waar 2 en 4 appartementen in komen. Daar kunnen een kleine 3000 mensen hun intrek innemen in arbeidsmigranten, maar ook eventueel doorstromers, mensen die op zoek zijn naar een tijdelijke woning. Daarnaast is er ruimte voor beheerderswoning en diverse faciliteiten als huisarts, supermarkt, werkplaats, loopbaancoach en sportfaciliteiten voor de gezonde leefstijl. En daar ook is binnen de huidige concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn. De locatie ligt een te ver af van bestaande lijnen. En de gemeente merkt op dat het wel mogelijk is te maken van de flexreisdienst van de provincie, waarbij de bus op afroep naar de locaties en op tijdstippen wanneer een reguliere busvervoer niet beschikbaar is. Als het maar niet zo'n puinhoop wordt, dan ben je die andere.
1: Ja.
0: Dat ze al die arbeidsmigranten allemaal naar de stad willen. En dan zitten er in één keer 50 man in een busje van 20 of zoiets.
1: Zoiets, ja.
0: Dan denk ik van, waarom ga je dan niet ook zorgen voor een buslijn?
1: Nou, ik kan me dat enigszins wel voorstellen. Zeker economisch. Ik bedoel, als al die arbeidsmigranten, zeg maar, 's ochtends vroeg ergens naartoe gaan en dan 's avonds laat eigenlijk weer terugkomen, dan is... In die tussentijd is er natuurlijk zijn er niet voldoende passagiers. Dus dat kan ik me wel voorstellen.
0: Jawel, maar als ze terugkomen bijvoorbeeld van hun werk... Mm-hmm. willen ze misschien even in de stad en wat gezelligs doen... of met vrienden stappen op in het weekend.
1: Klopt.
0: Ja. En dan gaan ze straks of allemaal lopen... of allemaal met de auto.
1: Heel gezond. Wat?
0: Ja, met gezond. De auto. Maar dat is een eind weg, hoor. Van de toren val ik weg naar het centrum. Maar of ze gaan met de auto die kant op.
1: Klopt, ja. Ja.
0: Als ze dat hebben.
1: En dan heb je parkeerplekken.
0: Nou ja, dan krijg je dat weer natuurlijk. Ja. Maar goed, oké, in ieder geval, voorlopig zijn dat er nog niet, hè, want die gebouwen moeten toch allemaal gebouwd worden. Dus voordat er is, ben je wel weer een aantal weken, maanden, jaren verder. Ja, het Hollandse Hout.
1: Zit nieuwe inzichten?
0: Ja, misschien wel. Misschien zegt EBS, wie weet, want volgens mij kreeg gewoon zo'n paal neerzetten, een busje, ik weet niet waar de bus helemaal precies rijdt. Ja, en bij die natuurcamping Staatsbosbeheer, daar ligt een halte vlakbij. Dan denk ik, daar hoef je niet extra natuurlijk voor te komen, want de eindhalte ligt daar, dan kun je daar naartoe lopen.
1: Klopt.
0: Ga jij wel eens met de bus eigenlijk?
1: Ja, regelmatig.
0: Ja?
1: Ja, want ik heb soms echt het idee van, soms is het gewoon voordeliger om met de bus te gaan dan de auto te pakken. En ik vind het eigenlijk ook best wel makkelijk.
0: Ja, ik vind die tijden altijd zo irritant. Je bent altijd afhankelijk van tijden.
1: Dat wel.
0: Dan denk je van, ik wil nu weg. Oh nee, wacht even, de bus gaat pas over een drie kwartier of zo.
1: Nou, wat nog vervelender is, dat de bussen dus... Ja, ze kunnen 5 minuten voor, 5 minuten na hun tijd bij een halte zijn.
0: Oké.
1: Dat ze dus echt ruim 5 minuten voor bij een halte zijn.
0: Ja, dat is allemaal zo'n 10 minuten, 12 minuten.
1: Ja. En dan zie je gewoon die bus vertrekken en dan denk je, jemig.
0: Ja, precies. Dan denk je van, en dan moet je gewoon weer 3 kwartier wachten of zo.
1: Ja, dat wel. Ja, dat is heel vervelend.
0: Nee, daarom ga ik ook gewoon lekker met de fiets of de auto. Dus het spijt me, maar het is niet anders. Tot zover weer even nieuws uit Lelystad.

0: samen met de boys. And Now That We Found Love. Ja, en daarvoor hoor je nog Doe Maar. Een gouden oude Belle Helene. En die blijft altijd natuurlijk leuk om natuurlijk Doe Maar te horen. Want ja, het blijft gewoon lekkere muziek. Dat is allemaal prima. Ben je er alweer, Vee? Ja, de gasten zijn alweer vanaf 8 uur. Ja, nee, dat is helemaal fijn, hè. Dus, nou, zet maar gewoon neer, dan komt het allemaal goed. Zullen we gewoon nieuws doen? Ben je er al helemaal bij? Ja, nee, dan ga ik gewoon zelf wel rustig aan. Ja, die komt wel aanlopen, dat is allemaal geen probleem. Dus, okay. We gaan nieuws doen uit Lelystad. Lijkt me leuk.
1: Nieuws uit Lelystad. Bij maandagavond live.
0: Nou, ik zou zeggen, ga je gang.
2: Ja. Een motorrijder in Lelystad Haven heeft zondagavond een aparte vlucht genomen. Hij reed met hoge snelheid over het fietspad van de Binnendijk, crashte tegen een lantaarnpaal en liet zijn motor achter. De bestuurder sprak vervolgens de opvarende aan van een bootje dat daar in de buurt lag, lag aangemeerd. Zij brachten de motorrijder vervolgens het water over. De opvarenden zijn naar de hand door de politie ondervraagd. Het is onduidelijk of zij strafbaar hebben gehandeld door de man weg te brengen. Volgens de politie is niet zeker of zij weet hadden van het motorongeluk. De politie is nog op zoek geweest naar de man, omdat hij mogelijk gewond is geraakt bij het ongeluk. Maar agenten konden hem in de directe omgeving niet meer vinden.
0: Ja, dat is wat, hè? Dan zit je gewoon met je bootje, lig je daar, dan komt de meneer van, willen jullie mij helpen, want ik moet naar de overkant met mijn motor. Maar dan denk ik, je ziet toch ook dat die man dan gewond is of zo?
2: Ja, ik heb geen idee hoe hij...
0: Raar is dat toch, hè?
2: Ik bedoel, ja. Kijk, misschien dat zijn motor helemaal in puin lag, maar dat hij zelf eigenlijk, ja... Nee, ja, nauwelijks iets had.
0: Nee, ja, hij kreeg ze tegen een lantaarnpaal en liet dus zijn motor lekker liggen. Dus dan kom je aanlopen in je motorpak. Willen jullie me naar de overkant brengen?
2: Ja, dat is wel weer waar. Ja,
0: dan denk ik van, nou ja, als ik ergens zou zijn... iemand in zijn motorpak zou zeggen van... hé, kan je me even naar de overkant zeggen? Huh? Want? Ja, dat lijkt me toch een beetje apart dat
2: je
0: zo...
2: motor. Ja, waar is je motor. Ja. Staat hij aan de overkant?
0: Wat kom je doen in godsnaam? Ik vraag me af, is dat strafbaar? Want ja, je helpt iemand vluchten tussen haakjes.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar
2: hè?
0: Als je er geen weet van hebt, is het dan strafbaar?
2: Dat is een hele goede vraag.
0: Ja.
2: Ik zou het niet durven zeggen.
0: Nou, als je er weet van hebt, dan ben je ben je gewoon schuldig.
2: Ben je voor vluchten gaan te helpen?
0: Ja. Maar als jij gewoon een. Ik denk dan, ik zou toch een vraag. Of zou die zijn motorpak uit? Nou, dat lijkt me dan ook.
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Maar goed, in ieder geval, heb jij nou. Was jij afgelopen zondagavond bij in de omgeving van de Binnendijk op het fietspad? En je zag daar een motorrijder hard weglopen. En je hebt gegeven als bel gewoon even met de politie. Want ja, dan moeten we gewoon de schade gaan verhalen op die beste meneer of mevrouw.
2: Zeker weten.
0: Tot zover weer even nieuws.

0: van. En toen we een pick-up hadden. Een pick-up. Gewoon een draaitafel, hè? Ja, precies. Draaiden we veel countryplaten en dat is bij altijd bijgebleven. Niet alleen Dolly's muziek wordt door de dansers gewaardeerd. Leden noemen voor haar inzet voor anderen als reden waarom ze zoveel voor hen betekent. En Mariska van Bosgrove is zichtbaar geraakt door het overlijden van de zangeres. Ze heeft zoveel mensen geholpen, zegt ze. Ze groeide op in armoede en ondanks dat ze later rijk werd, bleef ze zich inzetten voor anderen. Ze zette de stichtingen op en stond altijd klaar voor mensen. Dat vond ik prachtig.
1: Zeker. Ze heeft echt heel veel gedaan voor... De mindere
0: zeker.
1: De mensen.
0: Nou ja, komt omdat ze is, zoals het zo mooi heet, normaal gebleven. Ja, zo heet het toch zo heel mooi, dat iemand normaal blijft. Ja. Ik weet niet wat precies normaal is hoor, maar norm, dat zit het woord de norm in, hè?
1: Ik denk dat heel veel mensen die beroemd worden, misschien overdonderd raken door hun beroemdheid, bekendheid, hun vereering door andere mensen.
0: Ja, drank, drugs en zo natuurlijk. Hè? Ja.
1: Ja. En dat ze daar niet mee om kunnen gaan. En dan dus, de verkeerde kant opslaan.
0: Ja, want wat is normaal?
1: Ja, wat is inderdaad normaal?
0: Ja. Normaal is eigenlijk, het is geen vaststand feit. Wat normaal is, verandert door de tijd heen en verschilt per plek of cultuur.
1: Ja.
0: En dat vind ik altijd wel grappig, want dan zit je het nieuws te kijken en dan wordt er in het oosten of in het zuiden of in het noorden, in het westen, gebeurt wat. En dan zeggen we, ja, doe toch eens normaal. Dan denk ik, nee, andere normen en waarden.
1: Is het daar wel normaal?
0: Daar is het misschien wel normaal dat je, door je met je blote billen door de straat loopt, weet ik veel.
1: Ja.
0: En wij vinden het niet normaal. Maar goed. Wat is normaal? Wie het weet mag het zeggen. In ieder geval, de police gaat het ook zeggen met Every Little Thing She Does Is Magic.

0: The Police and Every Little Thing She Does Is Magic. Toevallig.
1: Toevallig.
0: Hey, het eerste uur zit er alweer helemaal op, Vee.
1: Nou.
0: En ik hoor jou nog zeggen, nou ja, de gasten zegt af net 2 minuten dat we begonnen zijn.
1: Ja.
0: Hoe komen wij het eerste uur door? En we kunnen gewoon zeggen, nou, het eerste uur is al bijna voorbij.
1: Zeker. Ik ben helemaal ademloos.
0: Oh, dat is ook een nummer natuurlijk. En onze volgende gast zit er al natuurlijk. Die gaat praten over Open Monumentendag. Ja. En misschien kan hij wat zeggen, want dan kunnen we zien of hij mooi in beeld is.
2: Ja.
1: Oh ja, ja.
2: Ik ben Bert Slachter van Open Monumentendag Lelystad.
0: Precies. En daar gaan we het na achter uitgebreid over hebben. Want aanstaande vrijdag is het al natuurlijk zover.
2: Ja.
0: Zit je al een beetje in spanning?
2: Nee.
0: Nee?
2: Alles is geregeld.
0: Dus je kan gewoon achteroverleunen?
2: Bijna.
0: En je hebt een hele mooie foto. Daar gaan we straks meer over vertellen natuurlijk. Maar de kijkers kunnen het al een beetje zien. En die gaan daar nu raden van... Oh, welke foto is dat?
2: Precies.
0: Als jij het weet, app even snel.
1: Oh.
0: Stuur even een mailtje naar maandagavond live. @radiolelystad.nl. En wie weet win je wel een slagroomtaart.
1: Jee.
0: Misschien, hè, zei ik. Ik zeg niet dat je het wint. Ik zei, misschien win je wel een slagroomtaart. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want na achter gaan we het hebben over de Open Monumentendag. En als het een beetje mee zit, ook nog een leuk muziekje op de achtergrond. Dus ik zou zeggen, tot zometeen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zes verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judowerte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: Black Eyed Peas en I Got a Feeling. En zo opent alweer tweede uur van maandagavond live. Ja, zijn we weer helemaal wakker?
1: Yes.
0: Ja? Nee, oké. Okay. Ik denk, je schrikt gewoon helemaal wakker, Vee. Dus ja, je bent gewoon helemaal bij. We gaan even kijken of we het helemaal kunnen doen.
1: Ja.
0: We gaan het hebben over de Open Monumentendag.

0: daar gaan we het over hebben. De Open Monumentendag, want die start natuurlijk aanstaande vrijdag. En dan vragen we altijd, vertel even wie je bent en wat je komt vertellen.
1: Ik ben Gert Slachter en ik ben van Open Monumentendag Lelystad.
0: Ja.
1: En ik kom wat vertellen over de activiteiten die we gaan ondernemen op zaterdag en zondag.
0: Ja. Ondertussen laat ik heel zachtjes de muziekjes op de achtergrond, dat de mensen dat ook nog kunnen luisteren natuurlijk. Ja. Maar zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, wij zijn er klaar voor. Op één ding na nog. Het moet altijd spannend blijven natuurlijk.
0: Oh.
1: Maar we hebben een boekje samengesteld. En dat is altijd zo, dat moet dan op tijd bij de drukker zijn. En dan kan de drukker dat ook weer op tijd afleveren. Dus daar moet vanavond nog even aan verwerkt worden.
0: Dat is nog even spannend.
1: Ja, ja, ja.
2: Nou, je hebt nog even.
0: Ja, maar vrijdag komt steeds dichterbij. Het is maandag, is al weg, hè?
1: Ja, nou nee. Als we het voor 12 doen, dus wegsturen.
0: Ja, dan is de garantie dat het... Ja. En je staat een hele mooie foto achter die je hebt meegenomen.
1: Ja.
0: En vertel eens wat meer over deze foto.
1: Nou, dat is de kantine. En het thema van dit jaar is veerkrachtig erfgoed. En wat kan je nou nog mooier hebben dan een kantine die al 3 keer verplaatst is?
0: Dat is pas veerkrachtig.
1: Dat is pas veerkrachtig.
0: Ja.
1: Hij is in 1951 gebouwd. En toen het houten kamp werd afgebroken, toen is hij verplaatst dus richting Stenenkamp. En toen is hij verplaatst naar Batavia. Batavia Museum. En daar was Hans Bakker de uitbater. En nu staat hij leeg. Maar hij wordt wel opgenomen in het Batavia Museum. Dus hij blijft wel behouden.
0: Oké. En kunnen mensen hem daar weer bezoeken?
1: Ja.
0: En er doorheen lopen. En kun je er ook dan gewoon aan die tafeltjes zitten?
1: Nou, hij staat nu leeg.
2: Ja.
0: Maar straks niet meer.
1: Nee, dus ik weet niet wat Batavia Museum daarmee gaat doen. Maar het zal vast een onderdeel zijn van de activiteiten bij de opening vrijdagavond.
0: Ja, oh.
1: Maar dat weet ik niet zeker.
0: Je weet het wel, maar je wil het niet zeggen misschien.
1: Ik ga het zien vrijdag.
0: Ja, precies. Ja. wat is er nog meer allemaal te beleven?
1: Nou, er is heel veel te beleven. En als ik dat allemaal zou op moeten noemen, dan moet je er nog een uur aan vastplakken.
0: Ja.
1: Maar ik verwijs de mensen steeds naar openmonumentendaglelystad.nl. Een website van onszelf. En daar worden ze doorgelinkt ook naar Open Monumentendag. Dus dan kunnen ze ook zien wat er in andere gemeentes is.
2: Ja.
1: Ik heb even de proef op de som gedaan. En ik heb aan mijn vriendin gevraagd, ja, mijn chat GPT. Van wie zou je aanraden voor informatie over Open Monumentendag Lelystad? En Dave, wie stond daar als eerste?
0: De Open Monumentendag Lelystad.nl.
1: Nou, precies.
2: Mooi.
0: Dus. Ja. En je vriendin heeft altijd gelijk?
1: Nee, want ik moet het wel controleren.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, er staat een mooi programma in ieder geval open. In ieder geval inderdaad, want ik heb hem wel open. Het Werkeiland, kunnen mensen naartoe.
1: Ja.
0: Gemaal of Wortman.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Dus gebrek aan mooi. Ik ben er nog nooit geweest. Dus
1: oh,
0: het is juist schande.
1: Moet je echt heen gaan.
0: Provinciehuis.
1: Ja.
0: De Kubus.
1: Ja.
0: De Agora.
1: Ja.
0: Dat wist ik niet, dat de Agora ook er gewoon bij zat.
1: Ja, ieder jaar weer voor rondleidingen. Maar om nou vooraan te beginnen, maar ik wil jouw rol niet overnemen.
0: Hoor. Nee, ga je lekker je gang, het is jouw feestje.
1: Nee, maar over dus het Werkeiland, dat is wel een verhaaltje eigenlijk.
0: Ik zou zeggen, vertel hem.
2: Ja.
1: Oké, nou, het was 2009 en toen waren bijna alle huizen op het Werkeiland verkocht. Want de projectontwikkelaar die zag, en dat was ook door toedoen van de buurt, die zag er wel heil in om van die krotten, want het waren krotten, om daar woningen van te maken. En daar was een actief lid van de wijkraad Lelystad Haven, bestaat nu niet meer. En die woonde daar sinds 2003. Maar zij heeft zich de sterk gemaakt voor een aantal activiteiten op het Werkeiland. Toen was ook de eerste Open Monumentendag.
0: Nou,
1: en degene
0: mooie
1: die
0: combi.
1: Dat allemaal georganiseerd heeft, dat is Lia van Vliet. Dus Lia van Vliet heeft ervoor gezorgd dat er een gids kwam. Samen met Ed Voigt, die ook pas in de uitzending had.
0: Zeker.
1: En toen zijn er nog wel wat andere gidsjes gekomen. Maar wij hebben gemeend om deze gids te herzien.
2: Oh.
1: Want de Klazenboom, die ken je wel?
0: Jazeker, die kennen we zeker wel.
1: Die is er niet meer.
0: Die is weg?
1: Die is weg, die is omgewaaid.
2: Oh.
1: Maar er zijn nog stekjes in het Bultpark. En er komt heus nog een keer een Klazenboom aan de terug. Voorkant. Hè, dus richting Amsterdam dan, aan de voorkant van die jachthaven terug.
0: Oké, die zijn jullie nu daar aan het kweken.
1: Nou, wij niet hoor. Maar
0: nee, maar goed.
1: De mensen die daar verstand van hebben.
0: Ja, precies.
1: Maar zo zijn wij natuurlijk ook een gemeentelijk monument geworden. Nou, dat moest er ook bij.
0: Ja.
1: En dus we hebben gemeend het te moeten herzien. We hebben een route gemaakt van 1 kilometer en een van 1,5 kilometer. Die van 1,5 kilometer, die gaat over een deel bij de dienstwoningen. Dat noemden ze vroeger de Pettenbuurt.
0: De Pettenbuurt?
1: Ja, daar woonden mensen die...
0: Jan met de pet?
1: Ja, nee, er waren mensen die waren geuniformeerd. En daar woonden dus ook de ingenieurs die direct toezicht hadden en dergelijke op. De bouw van de sluis en van het gemaal. En het is altijd een beetje in de hiërarchie. Daar wonen de petten en daar wonen de arbeiders.
0: Wat leuk, om dat gewoon zo te horen.
2: Ja.
0: Jan met de petten, denk ik dan meteen aan.
1: Dus maar inmiddels zijn alle woningen verkocht. Ook soms aan eigen personeel. En er woont nog personeel wat toen de tijd dienst gedaan heeft op het gemaal. En het is leuk om met die mensen in contact te komen.
2: Ja.
1: Want dan hoor je het uit eerste hand.
0: Ja, de echte verhalen van het werkeiland natuurlijk. Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Zo hadden wij gisteren, want de deuren staan bij ons altijd open. Zagen we mensen heel aandachtig naar de borden kijken. Die ook dus Lia had verzorgd van die voorlichtingspaneel. En mijn vrouw, die knoopte een praatje aan en nodigde ze uit om een kopje koffie bij ons te drinken. Was een dochter van Pieter Molenaar.
0: Wie kent hem niet?
1: De waterpolitie. En die woonde dus ook in het Houten Kamp.
0: Dus je kan gewoon eigenlijk weer even herinneringen ophalen.
2: Ja, wat mooi.
1: Zij was verhuisd buiten Lelystad. Zij krijgt ook weer met haar man krijgen ook weer een ander huis ergens. Maar wonen tijdelijk in Lelystad. En ze vonden het heerlijk om weer langs al die...
0: Ja, bekend voor haar.
1: Delen voor haar te lopen. Waar ze vroeger als kind van...
0: Maar ja, waarom komt ze dan niet gewoon terug in Lelystad wonen, zou je denken?
1: Ja,
0: maar goed. Weet ik niet. Maar in ieder geval het programma zondag, dat is natuurlijk ook het werkeiland weer. Museum Bataviland, Zwiftekamp, wat nou ook een heel mooi iets is. En de historische bustocht is weer terug.
1: Ja, ja.
0: Voor de tweede keer is dat, geloof ik, volgens mij. Lelystad naar Almere.
1: Ik ben pas 3 jaar betrokken, maar volgens mij is het de derde keer.
0: Nou, de derde keer. Maar goed, in ieder geval, van Lelystad naar Almere en terug.
1: Ja.
0: En onze grote vriend Ger Koreman zit dan natuurlijk in die bus.
1: Ja.
0: En ja, het is gewoon helemaal vol al.
1: Ja, maar er zijn nog andere leuke dingen.
0: Zeker, ja. We hebben de Batavialand natuurlijk, station Lelystad.
1: Nee, met bussen.
0: Met de bussen, vertel.
1: Nou, Visit Flevoland heeft een bus rijden, dus 2 keer. En die gaat ook langs andere plaatsen, zoals de Zwifterband bij de Polderpioniers, naar het Mechanisch Erfgoedcentrum in Dronten. En natuurlijk het Werkeiland. En het Batavia Museum. En de mensen kunnen uitstappen, kunnen daar bezoeken en kunnen we instappen.
0: En het is een vrijdag, zaterdag, zondag of zaterdag, zondag?
1: Nee, dat is op zaterdag.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar de mensen moeten zich dan wel aanmelden. Dus Open Monumentendag Lelystad.nl.
0: Lelystad. Open Monumentendag Lelystad.nl. Ja, precies. En daar kun je gewoon het hele programma ook zien en bekijken.
1: En dan kom je uiteindelijk bij die aanmeldpagina. Maar wees er snel bij.
0: Ja, precies. En goed. Ik kan alleen maar zeggen, een Open Monumentendag. Een jonge, rijpende stad met oeroude ziel. Gefundeerd op prehistorische bodem. Gevuld met middeleeuwse scheepswrakken en vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Mooi toch? Zullen wij gewoon afsluiten met het nummer nog een keer te draaien van het Open Monumentendag?
1: Nou, dat vind ik heel aardig.
0: Ja, toch? Dan gaan we gewoon nog een keer draaien, zodat mensen nog meer geïnspireerd en gemotiveerd worden om gewoon aanstaande weekend... er is weer genoeg te doen in en om Lelystad. En Open Monumentendag. Laten we gewoon trots zijn op Lelystad.
1: Zo is het.
0: Dat is het motto dit jaar en de komende jaren. Hey, dankjewel. En kom maar weer vertellen hoe het geweest was.
1: Ja, dat doen we graag.
0: We gaan het nummer draaien. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren.

Monumentendag. Dit jaar is de opening in Lelystad. Ik zou zeggen, ga er allemaal heen. Dit weekend, een weekend lang, open Monumentendag.

0: En dat zong Bruno Mars en ervoor nog Bluff met een mooie dag. En het allemaal bij Maandagavond Live op maandag 7 september alweer 2026.
1: Nieuws en lees bij Maandagavond Live.
0: Ja, we hebben vast nog wel nieuws.
2: Ja, zeker.
0: Vertel.
2: Ja, nou, afgelopen woensdag opende Welzijn Lelystad het Meidenlokaal op de locatie waar voorheen een restaurant bij John zat. Hier kunnen meiden vanaf 11 jaar terecht voor een gezellige inloop, activiteiten en ondersteuning. Het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting hun toekomst. Het Meidenlokaal is ontstaan uit de samenwerking tussen Welzijn Lelystad en de gemeente. Wat begon als een initiatief voor een kleine groep meiden, groeide de afgelopen jaren uit tot een plek in de Zuiderzeewijk waar wekelijks tientallen meiden samenkomen. Ze komen er om te ontspannen, ervaringen te delen, hulp te vragen of gewoon even binnen te lopen. Nu is er dus een nieuwe plek, midden in het stadshart.
0: Ja, Michel Bakelaar, de wethouder, die deed de opening en die keek meteen een kijkje in de dagelijkse praktijk van het meidenwerk. De wethouder kreeg een geanonimiseerde verhalenbundel vanuit het jongerenwerk overhandigd. En als gemeente vinden we sociale veiligheid voor vrouwen een belangrijk thema. En ik vind het dan ook goed te zien dat er met dit meidenlokaal een fijne en veilige plek is in Lelystad voor meiden om elkaar te ontmoeten. En dat we aanwezigen maakten kennis met de activiteiten en gingen in gesprek met de meiden zelf. En daarbij werd duidelijk hoe belangrijk een veilige plek voor jeugd kan zijn. Het meidenwerk staat naast me ook op... Het meidenwerk staat naast me ook op een moment dat ik het lastig heb. Het meidenwerk.
2: Oh, ja,
0: is maar even hoe je het leest, hè. Precies, vertelde een van de meiden die het wekelijks het meidenlokaal ook bezoekt. Het meidenwerk van Welzijn Lelystad is een apart onderdeel binnen het jongenwerk. En meiden hebben vaak andere vragen en uitdagingen dan jongens. En daarom vraagt deze doelgroep om een eigen aanpak. Nou, hartstikke goed, denk ik ook.
2: Heel mooi.
0: De website van Welzijn Lelystad kun je meer informatie vinden over het meidenlokaal midden in het stadshart. Dat is alleen maar goed. Want het is genoeg onveiligheid op dit moment op straat. Meiden kunnen niet meer normaal over straat om nagefloten, nageroepen te worden. En als ze dan niet reageren, krijgen ze allemaal verwensingen naar hun hoofd.
2: Klopt.
0: Want er onzin. Hoe was dat in onze tijd?
2: Nou ja, volgens mij werd je ook wel nageroepen, ja. Nagefloten. Ja. Maar...
0: Het was volgens mij niet veel anders, toch?
2: Nee, niet. Nou, weet ik niet. Ik weet niet of het nu agressiever is.
0: Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Maar ja, goed, er is nu meer camera's en dat soort dingen meer... waardoor het gefilmd en gezien wordt natuurlijk.
2: Klopt, ja.
0: Maar vroeger mocht je wel, als je op de bouw werkt... fluiten naar een meisje was eigenlijk normaal.
2: Ja.
0: En nu, als je fluit naar een meisje, krijg je meteen een proces aan je broek.
2: Dat wou ik zeggen, ja.
0: Dus als man zijnde... Nou ja, we moeten gewoon ons gedragen naar elkaar. Ik bedoel, en als het niet kan, als een dame er niet van gediend is... moet je het gewoon niet doen, zo simpel is het.
2: Absoluut.
0: Blijf met je handen van elkaar af en zorg voor elkaars veiligheid. Dat is het belangrijkste.
2: Zeker.
0: Maar in ieder geval het meidenlokaal. De meiden hebben een eigen lokaal midden in het stadhart van Lelystad. En kijk even op Welzijn Lelystad, daar staat alles over vermeld.

0: Jackie Wilson en Reed Petit. En nou ja, toen gingen we bij jou in de voren, hoorde je trouwens nog even Holly Humberstone en To Love Somebody. Maar toen ging bij jou, je beentjes een beetje heen en weer.
1: Ja.
0: En toen zei je van, dansen, wordt er nog wel gedanst? Nou ja, ik stijldansen, denk ik, hè. Dit was meer een jive in, of een cha-cha-cha of zoiets, hè. Kun je hierop doen?
1: Kan.
0: Dus ja, opa praat. En toen vroeg, wordt er nog gedanst?
1: Jazeker.
0: Ja?
1: Zeker, ja.
0: De ouderwetse stijldans?
1: Ook, ja. Bijvoorbeeld nu, momenteel, eigenlijk alleen nog in het palet. 1 keer in de 2 weken op vrijdagavond.
0: Oké.
1: Voorheen ook in de Waterbever met Ger en Jeanette. Maar die
0: zit er niet in, even kijken, waar Ron van Rees zit, het Utopodium. Daaronder zit ook een dansschool.
1: Dat is een echte dansschool. Dat is een echte dansschool.
0: Dat is echt met stijldansen.
1: Ja, absoluut. Ja, maar in het palet ook. Hè.
0: Je hebt ook digidansen, dat is natuurlijk meer streetdance-achtige dingen.
1: Klopt, ja.
0: Maar het ouderwetse stijldansen, dat bestaat gewoon nog?
1: Dat bestaat nog, zeker.
0: Oh, ik zie
1: het. Het danspaleis komt naar Lelystad ook, hè?
0: Oh, wat leuk. Daar ga jij binnenkort reclame voor maken.
1: Is goed. Ja hoor.
0: Ja, dan komen ze gewoon. Dat is echt ook stijldansen. Het ouderwetse rumba, cha-cha-cha en de quickstep en zo is dat heet.
1: Nou, je bent niet verplicht om te stijldansen, zeg maar. Maar
0: het kan wel.
1: Het kan wel.
0: Absoluut. Ja, vroeger op bruiloften, van ooms, tantes, weet ik wat allemaal, was het altijd inderdaad. De openingsdans was altijd een quickstep, zoals dat een mooi woord heet.
1: Ja,
0: wat grappig. Goed, nou ja, genoeg over de dans. Ik weet wel dat heel veel country line dance en zo. Dat is wel heel erg in.
1: Heel populair, zeker.
0: Ik weet niet of ik dat heel leuk vind, maar dat geeft allemaal niet.
1: Het is redelijk moeilijk om te leren, vind ik.
0: Ja, precies. We gaan nieuws uit Lelystad doen.
2: Nieuws uit Lelystad, bij maandagavond live.
0: Ja, want het is sterk de vraag of er volgend jaar een oldtimer dag in Lelystad is. Dat zegt voorzitter Ed Rentenaar. Want het aantal bestuursleden slinkt. Nieuwe sponsoren laten het afweten. En acties om het evenement vlot te trekken kosten veel tijd en leveren wisselende resultaten op. Meer vrijwilligers en nieuwe ideeën zijn volgens de voorzitter nodig om het evenement te behouden voor de toekomst. Evenementen die onder druk staan, het is inmiddels een bekend gegeven. Een gebrek aan vrijwilligers, stijgende kosten zijn een probleem. En de toenemende regelgeving spelen organisaties parten. En bij de Oldtimerdag in Lelystad speelt dat in zekere mate ook. De organisatie van het jaarlijkse evenement met klassieke auto's in Bataviahaven heeft de afgelopen tijd 5 bestuursleden zien vertrekken. En dit betekent dat de taken op minder schouders komen te liggen. En dat kost veel tijd en energie, zegt Rentenaar. Het heeft invloed op het privéleven van deze jonge mensen tussen de 40 en 50. En het vereist haast een professionele aanpak.
1: Ja.
0: En veel ondernemingen geven aan dat het evenement elk jaar hetzelfde is, zegt Rentenaar. En vooral bij internationale bedrijven is volgens de voorzitter veel overtuigingskracht nodig om hen over de streep te trekken. Dus ja, en de ondernemingen zien niet meer per se het belang van de oldtimer dag in. Terwijl ook zij volgens Rentenaar van het evenement kunnen profiteren. Dus ja.
1: Lastig.
0: Ja, nou ja, entree heffen, want dan zou je daaraan denken om het op te lossen. Maar ja, dat blijkt niet mogelijk omdat het evenement subsidie krijgt. En dan moet het gratis toegankelijk zijn.
1: Okay.
0: Misschien dan 1 keer in de 2 jaar organiseren als het niet anders kan.
1: Oh ja.
0: Maar ja, dat gaat wel.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Ja, maar dan krijg je toch dat mensen denken, het is niet, oh meneer is het wel. En dan, ja.
1: Ja, ik denk dat je daar toch.
0: Kijk, de regelgeving, denk ik, misschien is daar nog wel wat aan te doen. Dan kan de gemeente misschien denken van, oké. Aan de andere kant, ja, je moet wel, het moet wel goed geregeld zijn.
1: Absoluut.
0: Maar en dat het geld kost, ja, dat is dan. Maar goed, al die mensen met hun oude auto's. Kunnen als ze nou 2 oude auto's verkopen, hebben ze weer geld. Of denk ik dan.
1: Zou jij dat doen?
0: Denk ik heel erg simpel misschien.
1: Dat denk ik niet, nee.
0: Nee, dat zullen ze niet zo snel doen, hè. Maar goed, het is een optie dan, als ik het zo zie.
1: Ja.
0: En nou goed, ik hoop wel, want het is altijd een terugkerend. Het is bijna een nationaal evenement. Want mensen komen van heinde en verre, zelfs ook buitenlandse gasten komen.
1: Zeker.
0: Dus het zou zonde zijn.
1: Paardendag.
0: Dus.
1: En,
0: het is altijd
1: het
0: een paardendag.
1: Heel leuk georganiseerd.
0: Ja, en 9 van 10 keer is het altijd ook mooi weer.
1: Ja, klopt.
0: Dus ik zou zeggen, bedrijven, ga eens praten met Ed Rentenaar of in ieder geval de mensen van de Oldtimerdag. En als we allemaal €1000 neerleggen, volgens mij moet het dan lukken. Tot zover weer even. Nieuws uit Lelystad.

0: Roxy Dekker en Ga Dan. En daarvoor Justin Bieber, Love Yourself. En het grappige is, Roxy Dekker heeft afgelopen weekend opgetreden in de Ziggo Dome. Dus, want ik was daar voor de wedstrijd Ajax-PSV. En toen, toen ik aankwam lopen, allemaal jonge meiden en kleine meiden. Maar ook wat moederachtige meiden, zeg maar. En dat was heel grappig om te zien. Want ze hadden allemaal van die glitterkleding aan. Dus ik denk, wat is hier in godsnaam aan de hand? En dan bleek Roxy Dekker 's middags en 's avonds op te treden. Twee keer achter elkaar. Hartstikke grappig om te zien.
1: Lelystad,
0: bij maandagavond
1: live.
0: Ja, de N307 tussen Lelystad en Dronten is op dinsdag en woensdag overdag gedurende een groot deel van de dag in beide richtingen gesloten. En verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. De reden is niet dat er aan de weg gewerkt wordt, nee, er worden filmopnames gemaakt. Het gaat om de nieuwe Nederlandse speelfilm Happy Days van regisseur Fleur van der Meulen. Een drama over Anne, een gepensioneerde vrouw die te veel aan anderen denkt en daarbij zichzelf vergeet. Al dus de distributeur. De hoofdrol wordt gespeeld door René Soutendijk. En de verdere cast bestaat uit onderuit Suzanne Rader, Reinoud Scholte en Aschad en Laura Mentik. En de film moet volgend jaar uitkomen. En bedenk jij nou van, nou, ik ben tussen de 20 en 40 jaar. Ik heb geen witte of rode auto, dus alle kleuren mag behalve wit of rood. Je kan je aanmelden om woensdag te figureren in de film met auto en al. En je moet dan wel de dag tussen 8 en 6:15 de hele dag beschikbaar zijn. En je krijgt een vergoeding van €60. Je bent mogelijk niet de volledige dag nodig. De precieze tijden kunnen ze pas kort voor de draaidag doorgeven. En je kan door Van Doren Casting op Facebook zoeken. Casting. Mag ook. Ja. Castingbureau Door Van Doren Casting op Facebook. En daar kan je, als je tussen de 20 en 40 bent, aanmelden. En je moet geen witte of rode auto hebben.
2: Nee.
0: En dan kan je gewoon gezellig meedoen.
2: Dan sta je de hele dag opzet.
0: Maar die hele weg is dus gewoon afgezet?
2: Ja, ja.
0: En hoe? En dan denk ik van, kan dat dus zomaar?
2: Nou, blijkbaar.
0: Als ik een feestje wil organiseren op de weg, denk ik niet dat ze die weg voor mij afzetten. Toch?
2: Nee, ik denk dat ze hier wel hele goede redenen voor hebben.
0: Ja, filmopnames. Ja. Ik denk, wat zijn dan de criteria om een weg af te zetten voor filmafnames? Maar goed,
2: nou, ik denk, wordt wel vaker gedaan, hè? Denk ik. Maar zo'n hele weg weet ik niet, maar straten.
0: Ja, nee, een straat snap ik dan nog wel. Dat is een klein straatje. Maar dit is de hele weg tussen Lelystad en... Dat is een,
2: je moet omrijden via Zwifterband.
0: Ja, ook dat nog eens.
2: Ja.
0: Nou goed, tot zover weer even nieuws uit Lelystad. Madness.

0: Baggy Trousers. Och, wat een lekker nummer is dit toch. Welke dans kan je hierop doen, V?
1: Oh jee. Hallo, ik zou het niet weten.
0: Nee, ik weet het eigenlijk ook niet. Het is wel een lekker nummer. Goed, het is alweer 20:55 en een heleboel seconden. En dan is alweer het einde van... Het ging sneller dan je dacht, hè?
1: Jazeker, ja.
0: Ja, precies. We gaan er straks uit met Prince en Raspberry Beret. Dat vind ik wel een hele mooie afsluiter.
1: Oké.
0: Voor de maandag. Goed. Ik zou zeggen, ben je er volgende week weer?
1: Ja, volgende week.
0: Ja, ben je er ook weer? Ja. Nou ja, als het goed is, is Ger Koreman ook gewoon weer helemaal live in kicking. Hij zit nu, ik weet niet of hij... We gaan nog even één keer zwaaien. Ja. Ger, doei, hoi, hoi, hoi, doei, doei. Maak er nog een gezellige week van.
1: Geniet ervan.
0: Precies, geniet gewoon van. Vandaag was het lekker weer eigenlijk.
1: Het was best wel warm geworden, hoor. Dat ik dacht van, fris.
0: Ik zat binnen op kantoor, dus...
1: Ik heb niks gemerkt.
0: Ik heb helemaal niks gemerkt. Mijn collega zei op een gegeven moment, het is 28 graden buiten. Ja. Ik zeg, 28 graden, merken we niks van hier ook. Ja. Dus, goed. En morgen gaat het weer langzaam naar beneden.
1: Jammer.
0: Maak er een mooie week van. Doe voorzichtig met z'n allen. Wees een beetje lief voor elkaar. Pas een beetje op elkaar. En dan zeggen we, tot volgende week.
2: Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lanspach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Zes verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, nou, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een wegafsluiting op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Die is dicht ter hoogte van de Hardenbergerbrug vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van een telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

tickets anymore.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.